0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het is opletten voor hinderen op de Antwerpse ring richting Gent. Ter hoogte van Merksem zijn 3 rijstroken dicht door een groot gat in het wegdek. Dat meldt de federale politie. Er is een dringende herstelling gevraagd, maar het is voorlopig onduidelijk hoe lang die zal duren. Geen Champions League voetbal voor Union. Het verloor gisteravond zijn terugwedstrijd in de derde voorronde tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs.
3: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut hadden we die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
2: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK in Birmingham heeft Simon Verheerstraat de Belgische atletiekgeschiedenis geschreven. Hij kon zich als eerste Belgische man ooit plaatsen voor de finale van de 100 meter. Daarin blesseerde Verheerstraat zich, waardoor hij 8e en laatste werd. Daniel Segers plaatste zich voor de finale van de 400 meter. Hij werd 3e in zijn halve finale met de 7e tijd. Jonathan Sakore eindigde als laatste in zijn reeks en ligt eruit. In de finale van het verspringen eindigde Yannis Sampson 11e. Bij de vrouwen is Jan Njepnjemek 7e en voorlaatste geworden in de finale van de 100 meter horde. Het goud ging nipt naar de Nederlandse Nadine Visser. En in het polstokspringen staat Eline Vekemans in de finale. Zij plaatste zich met een sprong over 4,50 meter. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, 35 graden dan. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien. Vivi.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Mannekes,
7: Bompie,
6: deze ga je fantastisch vinden.
7: Denkte?
6: Vrijdag en zaterdag.
7: Ja.
6: Is het nee?
7: Is het nee?
6: Tegen BTW.
8: Is het nee tegen BTW?
7: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
7: Zie je wel.
0: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
0: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
11: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: IKEA-tip van de week.
13: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
14: Ah ja, om de matrassen te testen.
13: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
14: Wat?
13: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
14: En wat met de balletjes?
13: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
0: Willy.

0: Shh. Luister.
1: Hark, mama.
0: De natuur ontwaakt.
1: Oeh.
0: En daar,
1: mama.
0: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaert.
3: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen. Pakjes die van daaruit vertrekken, die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
2: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. Afgelopen nacht waren 3 rijstroken ter hoogte van Merksem op de Antwerpse ring richting Gent afgesloten. Kwam door een groot gat in het wegdek. Dat is intussen hersteld en nu kan het verkeer weer door. Voetbal, Union Strand in de Champions League. In de derde voorronde verloor het zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2 in de laatste minuut van de verlengingen. Union moest het tijdens die verlengingen ook nog met een man minder doen na een rode kaart. Union middenvelder Rob Schoofs reageert teleurgesteld.
4: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel wat. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstellend.
2: In de heenwedstrijd speelden ze 3-3 gelijk. Bodø Glimt staat nu in de laatste voorronde van de Champions League en speelt daar tegen Nijmegen. Union gaat nu naar de Europa League. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter in Mineur geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in zijn benen, waardoor hij 8e en laatste werd.
5: Ik ben super content met de finale plaats en dat ik het toch weer gedaan heb. Maar ik had ook wel de ambitie om voor de medailles te lopen en echt meer gehoopt, meer gekunnen. Maar ja, het lichaam wou niet mee.
2: Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. En op de 400 meter heeft Daniel Seger zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die loopt hij vanavond. En dan nu echt. Cristiano Ronaldo en zijn Georgina zijn getrouwd. Dat maakt de voetballer zelf bekend op Instagram. Het was een ceremonie in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend stond Madeira, het geboorte-eiland van Ronaldo, nog helemaal in rep en roer door geruchten dat hij daar zou trouwen. Maar het bleek uiteindelijk een totaal onbekend koppel te zijn dat in het huwelijksbootje stapte. Zonnig en warm vandaag. Maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: Yo, merci.
1: Live music matters.
6: Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer.

Campbell heeft het goed gevonden, hè? Breathe out, so I can breathe you in. Foo Fighters, Never Long. Goedemorgen, 7 over 7. Oh, je denkt wel goed nieuws over de Foo Fighters, want ze hebben een nieuwe live EP uitgebracht. Gewoon complete verrassing, een paar dagen geleden. Je kan het vinden op Bandcamp. Titel is Our Playing Where Volume 2. Het is opgenomen in New York en in New Jersey op 30 april en op 2 mei. Op de EP vind je de nieuwe songs. Of All People, Window en Your Favorite Toy, maar ook oude hits als These Days, My Hero en Aurora. EP, dus live EP van Foo Fighters, te vinden op Bandcamp. Het is een pay what you want, dus eigenlijk kan je even goed 0 euro geven. Maar het goede nieuws is, als je iets geeft, dan gaat het naar een goed doel van de steden waar ze hebben opgetreden. Dus New York City en New Jersey, een goed doel, daar ga je centjes naartoe. Dus te vinden op Bandcamp, een nieuwe EP, een live EP van Foo Fighters. Are Playing Where Volume 2, moet je maar even zoeken. Dit is

trouwens, frontman Brandon Flowers heeft zo net zijn derde solo single uitgebracht van dit jaar. Dat moet je maar eens checken. 7:15. Zometeen de Rolling Stones en In The Stars. Naar dit hier uit Australië. En de drummer die je hier hoort, mag nog even, is jarig vandaag. 73 jaar, Jerry Spicer, drummer van Man At Work. Dit is het geweldige Overkill.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: liedje over een hond. Een hond met de naam Ruby. Maar echt, hè. Kaiser Chiefs, goedemorgen. Ah, het is 3 minuten voor 8:30, hè. Zo zag ik het goed. Ja, het is woensdag vandaag. Vandaag kan je niet naar Leuven. Allee, je kan naar de stad als je wil, hè. Er zal wel iets open zijn. Maar ons terras in Leuven is gesloten op woensdag altijd, uiteraard. Maar morgen zijn we er weer en zijn we ook extra lang open. Morgen doen we een movie night. Donderdag 13 augustus, ja, dat is morgen, ja. Dan screenen we de documentaire Hip Hop Minute 2024. Dat is de follow-up van de iconische documentaire Big Fun in the Big Town uit 1986. En onze Willy-DJ Marcel van Tilt was 40 jaar geleden de interviewer die de ontluikende hip-hop scene in New York ging ontdekken. Voor de Nederlandse VPRO was dat toen. Marcel zal er ook nu bij zijn, morgen in Leuven. Hij doet zelfs samen met regisseur Pascal Garnier een DJ-set op het Willy-terras tussen 6 en 8. Vanaf 8 uur is er dan een Q&A en een inleiding van de film door Marcel van Tilt en de regisseur Pascal Garnier. En vanaf 8:30 is er dan de screening van die documentaire Hip Hop Minute. Dat zal binnen zijn in het museum, dus geen paniek. Je gaat alles goed kunnen zien en alles goed kunnen horen. Er zijn nog een aantal plaatsen, allemaal welkom. Maar gelieve wel in te schrijven, dan weten we exact wie er komt en hoeveel mensen. De vertoning is gratis uiteraard, maar dus inschrijven via willy.radio of via de Willy-app. Morgen dus een Hip Hop Minute documentaire in M. Leuven. Gratis, hè? Ja, gratis.
1: Het is zomer van Willy.

Philippe stuurt in de app, de Lenny is een held. Ja, het was ook wel zo. Zaterdag dan toch geweest aan de Loterse feesten. Ik moet zeggen, het was een moeite. Ik ben blij dat ik geweest ben. Lenny Kravitz was goed optreden. Het was TK41. Daarnet al de Rolling Stones, nu terug een beetje Rolling Stones. Niet in deze van The Verve.

0: Higby en Bowie's Pressure gaat dus echt over het liedje Heroes. Dat zou zeggen van, ja, je voelt die druk van David Bowie. We moeten allemaal heroes zijn. Daarover gaat dus die song van Higby. Zowel Roos als Thomas zijn jonger dan ik. Dat verbaasde mij, maar echt.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

bracht Metallica hun vijfde plaat uit. Gewoon onder de titel Metallica, maar het was uiteraard die zwarte, weet je nog. De Black Album die iedereen wel ongeveer in huis heeft. Gewoon die bijnaam heeft het gekregen door de zwarte hoes uiteraard. En ook een kleine knipoog naar de White Album van de Beatles. De album was trouwens met de eerste keer Bob Rock als producer. En dan werd het allemaal een beetje commerciëler en iets zachter. Wat niet alle fans tevreden kon stellen. Met de Black Album werd trouwens ook de traditie gebroken om minstens één instrumentaal nummer toe te voegen. Gebeurt er niet meer, het is vanaf de Black Album. Ik ga een liedje draaien uiteraard ervan. Welke heb ik gekozen? Ik ga toch voor die Unforgiven. Ik vind dat zelf zo'n geweldig liedje en dat wordt veel te weinig gedraaid. Het is geschreven door James Hetfield, door Lars Ulrich en Kirk Hammett. En ze wilden echt een volledig nieuwe stijl voor Metallica. En ze wilden ook iets helemaal nieuw proberen. Namelijk een liedje met hele zware strofes, maar dan met een zacht refrein. Dus eigenlijk iets compleet anders, compleet omgekeerd. Eigenlijk. Het begin van het liedje is eigenlijk iets uit een westernfilm, maar dan gewoon omgedraaid, omdat ze geen problemen wouden krijgen met de rechten. En naar het schijnt zou het zijn uit de film van Clint Eastwood, For a Few Dollars More, uit 1965. Maar dat mochten we aan niemand vertellen. 35 jaar oud dus. De Black Album van Metallica.

Geert stuurt in de app. Ik heb Metallica toen als jongensnaar voor de eerste keer gezien op Rockwechter. Er ging toen een hele nieuwe wereld open. Wat een album, wat een tour toch inderdaad. De Black Album, 35 jaar oud. Bij Thierry Unforgiven in het magazijn. Hier alles vol een bak open. Van hetzelfde hier Thierry bij DPG in de studio. De mensen van hiernaast, van Joe, kwamen al raar kijken. Die Unforgiven Metallica. Tot aan het nieuws van 8 uur. Jamie XX.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De pakjestaks heeft ons land al 42,5 miljoen euro opgeleverd. En dat in amper een dikke maand tijd. Dat blijkt uit cijfers die HLN heeft opgevraagd. Door de tax kwamen er vorige maand ook ruim 1 miljoen pakjes minder ons land binnen. Maar dat betekent niet dat we daardoor minder bestellen bij goedkope Chinese webshops. Je hoort HLN-journalist Sven Ponsaerts.
3: De webshops gebruiken gewoon erg slimme trucs. Hè. Ze bundelen namelijk vooral bestellingen. Waar ze vroeger alles apart opstuurden, stoppen ze nu alles in één grote doos, zodat het bedrag veel sneller boven de 150 euro uitkomt. Ze leveren ook vaak vanuit nieuw gebouwde Europese magazijnen pakjes die van daaruit vertrekken. Die ontsnappen eveneens aan de nieuwe invoertax.
2: De pakjestax ging op 1 juli in. Op pakjes van buiten de EU betaal je sindsdien 3 euro tax voor bestellingen onder de 150 euro. De dodentocht vrijdag hoort niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie. Ilse Robijn.
4: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren, dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Een teleurstelling voor voetbalclub Union in de Champions League. Het verloor in de derde voorronde zijn terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in Noorwegen. Het werd 3-2. Je hoort speler Rob Schoofs van Union.
5: We hebben onze kansen gehad. Ik denk dat we daar beter hadden kunnen doen. Die rode kaart verandert de wedstrijd wel. Dan weet je dat de verlengingen moeilijk worden. Maar we hielden het goed op slot. Net in de laatste minuut natuurlijk die goal. Dat is pijnlijk. We hadden deze ploeg kunnen uitschakelen en dat hebben we niet gedaan. Dus dat is vooral teleurstelling.
2: Bodø/Glimt stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union zakt naar de Europa League. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
6: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio.
0: De zomer van Willy.

heb het singeltje thuis nog liggen. Het ruikt nog naar al die vijfzalen waar ik het gespeeld heb vroeger. Ah, geweldige herinneringen. Motorcycle Emptiness van Manic Street Preachers. Dit uur geef ik een petje weg voor de dodentocht. En we doen start van de Big Kahuna. Maar het is echt toch. Het is echt weer een goed liedje. Maar ik vind het echt goed. Ja. Dit is Joe, End of Beginning.

0: Danek uiteraard en My Sharona. Trouwens, Quentin Tarantino had gevraagd om deze song te mogen gebruiken in Pulp Fiction. Maar die van de net zeiden we, hoeft niet voor ons. Oké, 13 minuten over 8. Goedemorgen, we zijn woensdag vandaag. En rond dit uur doe ik altijd zoiets van, oh, holy crap, hoe recalcitrant is die om dit te durven draaien. Dit is een epifanie, een aha-momentje. Dit is de Big Kahuna, zo van, wow. Deze song is cool, die heb ik lang niet meer gehoord of nooit gehoord. Ik ben blij dat die nog eens op de radio is. En vandaag kies ik voor een Vlaams liedje. Allee, geen Nederlandstalig liedje, maar een Vlaamse rockgroep waarvan je denkt, van, heeft die echt bestaan? Jawel. Jan Leijers, jawel, van Soul Sister. Die had zoiets van, leuk allemaal Soul Sister, poppy muziek en zo, maar ik wil eens iets anders doen. En toen belde hij naar iemand die toen 19 jaar was. Hij belde naar Flip Colliers, 19 jaar. En ik dacht, what the fuck? Ik kreeg een telefoon van de grote Jan Leijers. Jan Leijers zei, ik wil rockmuziek. Ik heb een aantal songs klaar liggen. Als echte rock. Maar ik kan dat niet eigenlijk als mezelf uitbrengen. En ik wil ook zelf niet de frontman zijn. Wil jij meewerken en ken je nog iemand? En hij zei, oké, ik ken Joost van den Broek. Weet je, die dan blonde die later ook nog bij de laatste showband zat. En waarover Flip ook zingt in Mimote. En die ook bij mij in Torp woonde. En dus die heeft ook meegedaan op de drums. Joost van den Broek, Flip Collier en Jan Leijers hebben één cd opgenomen samen als de band My Velma. En er was één liedje dat toch min of meer heeft gescoord in der tijd. Terug naar 1996 met Jan Leijers, Flip Collier en Joost van den Broek. Dit is My Velma en Running Above.
1: Really? Music matters.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

drie keer Belgisch naar elkaar met Mai Velma, Portland en dan nu Mauro Pavlovski en Tim van Hamel als Evil Superstars in It's a Sad, Sad Planet. Dit zijn uiteraard The Black Keys en Lonely Boy.

0: De Zwarte Sleutels en Eenzame Jongen. We zijn augustus nummer 12 en er is een kapper jarig. Een coiffeur. Allee, hij was kapper, daarna werd hij toetsenist en gitarist bij de band Culture Club. Ik heb het over Roy Hay. Hij wordt vandaag 65 jaar. Hij schreef mee aan een song die ik nu ga draaien. Ik ga Church of the Poisoned Mind zo meteen starten van Culture Club uiteraard. In een interview met de Rolling Stone, hey, dat is dat magazine natuurlijk, zei Bob Dylan ooit van, er werd hem de vraag gesteld van, in welke church ben jij, dus bij welk geloof of zo? En hij zei, wel, ik ben bij de Church of the Poisoned Mind, want ik vind dat een super goede song van Culture Club. Allee, dus aanbevolen door Bob Dylan en voor de verjaardag van de toetsenist, gitarist van Culture Club. Dit is Church of the Poisoned Mind, 65 jaar vandaag, Roy Hay, proficiat.
1: Willy. Music Matters.

Dat is gewoon Belgisch, hè. Dat is gewoon Vlaams, hè. Uit Wereldstad Ninove, Alexia Dertogen Martinez. Beter bekend als Alice May. Alice May en In a Flash. 5:30. Met Phoenix en 1901.

ook in de modewereld, in de fashion, is het belangrijk om een beetje aan recyclage te doen. Daarom David Bowie voor zijn hit Fashion had hier inspiratie gevonden bij Dedicated Follower of Fashion van The Kings. En ook bij zijn eigen liedje Golden Years, want hij zei: ik gebruik gewoon voor dezelfde baslijn. Dat is gemakkelijk.

0: Dingen Beep Beep is ook Chrissy Klaasje trouwens. Komt uit een eerder liedje van hem. Rupert O'Reilly uit 1970 had dit ook al eens in gebruik, die Beep Beep. Maar hij was niet zo bekend geworden, dus ik dacht, ik ga dat nog eens gebruiken. In fashion uiteraard. Trouwens, wie deed er gitaar op deze fashion? Huh? Kim Crimson, gitarist Robert Fripp, speelt de gitaar op deze fashion. Oké, over fashion gesproken. Ja, mooie link. Ik ga zo meteen een pet weggeven.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. Soundtrack. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1+.

Down, een verhaaltje over Kryptonite. Het is zover, ik ga een pet weggeven. We doen van Jan met de pet. Hoe win je die Willy pet? Je stuurt Jan met de pet of iets wat erop lijkt. Het doet er eigenlijk compleet niet toe. Je ziet gewoon iets in de app van Willy. You know the drill. Voor de hoeveelste ga ik vandaag wel. We zijn augustus nummer 12, dat is 8 en 12. Oh, dat is simpel. Ja, toch, 12 plus 8 is 20, hè? Ja, toch, hè? Ja, de 20ste, die wint, laat maar komen.

zal wel goed komen, zeker. Oké, de pet. Merci voor de vele reacties, maar super, super veel. Ik ga ze gewoon... Ja, ik kan ze niet voorlezen. Het is gewoon te veel. Maar laat maar komen natuurlijk. Ik vind het plezant. Het is goed voor mijn ego ook natuurlijk. Ik ging voor de 20e. Super belangrijk, super eerlijk ook allemaal hier. Ik scroll met mijn vinger over het scherm en ik stop bij de 20e. En dat is Jeroen. Jeroen Dijk. Proficiat met de pet.

Prince en een portie Controversy. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Maar eerst nog even snel Anne-Sophie, Dieter en Koen. Dat is natuurlijk Hi Hi en Whatever. Na 9 uur, vooral heel veel goede muziek.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomers. En ook de muggen en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorig jaar. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. En de ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. In Westende aan de kust beginnen de kandidaatredders rond deze tijd aan hun zwemproef in zee. Dat is het laatste onderdeel van hun opleiding. Pas als ze slagen voor die zwemproef, krijgen ze hun brevet. Opleidingsdirecteur Nick Goedhals.
3: De proef is behoorlijk pittig en zeker niet te onderschatten. Hierbij dienen de cursisten ongeveer 800 meter in zee te zwemmen en ongeveer 400 meter te lopen binnen een bepaalde tijd. Men dient hierbij tweemaal naar een centrale boot te zwemmen en deze boot ook te ronden.
2: Zo'n 140 kandidaten nemen vandaag deel aan die proef. Bij de volgende federale verkiezingen zal je mogelijk geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Omdat het systeem niet helemaal eerlijk is volgens hem. Kandidaten die bovenaan een lijst staan, krijgen meer lijststemmen dan kandidaten die lager staan. Daardoor worden zij soms verkozen, ook al kregen ze minder voorkeurstemmen. Het wetsontwerp moet wel nog gestemd worden in de Kamer. Het zou dan in kunnen gaan bij de komende federale en Europese verkiezingen in 2029. In Vlaanderen is daar voorlopig geen sprake van. De dodentocht vrijdag wordt niet ingekort, ondanks de hitte die voorspeld wordt. Dat is beslist na veiligheidsoverleg. De tocht blijft dus 100 kilometer lang, maar er wordt wel extra water voorzien en er zijn ook meer rustplaatsen. De deelnemers krijgen ook wat goede raad van de organisatie, Ilse Robijn.
4: Het is heel belangrijk dat de deelnemer toch een hoedje of een petje of dergelijke draagt, dat hij zeker een drinkbus meeneemt en die aan iedere controlepost vult. Maar we gaan ook eigenlijk de buurtbewoners oproepen. We gaan hen vragen om ons te helpen. We vragen hen bijvoorbeeld een emmer water buiten te zetten of misschien ook bekertjes water aanbieden.
2: Deelnemers die last hebben van de hitte krijgen de raad om aan hun gezondheid te denken en op te geven als dat nodig is. In Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na 30 uur levend van onder het puin gehaald na de zware aardbeving eergisteren. Dat meldt de brandweer. De reddingsoperatie was bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt naar omstandigheden goed. Meer dan 240 mensen overleefden de aardbeving niet. 1300 anderen raakten gewond. Er liggen ook nog altijd tientallen mensen onder het puin. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien. Live music matters.

Wat een song toch, hè? Een tekst gaat een beetje over Lech Walesa. Weet je nog, in Polen, toen wij klein waren en op het nieuws hoorden wij altijd elke dag wel iets over Lech Walesa van hier, Lech Walesa van kinder. En trouwens, die Edge speelde zowel piano als gitaar op deze New Year's Day. En tijdens concerten ging hij altijd aan de piano zitten met zijn gitaar op zijn schoot. En als het dan tijd was voor de gitaar, sprong hij snel recht en begon hij de gitaar te spelen. You too, New Year's Day. 7 minuten over 9. Je bent mooier dan ooit tevoren. Ik ben uitgeput en ongeschoren. Dat zingt Frank van der Linden. In ergens onderweg. Dit is de

0: Rock'n'Roll met Admiral Freebie, Future Fathers of Utopia. Goedemorgen, we zijn augustus nummer 12 vandaag. En vandaag in 1996 begon het Amerikaanse gedeelte van de wereldtour van Alanis Morissette in New York. Dat is al ook 30 jaar geleden, hè? Onwaarschijnlijk eigenlijk. Wie stond er in het voorprogramma van Alanis Morissette in haar wereldtournee? Dat was Radiohead. Zij sleurde zichzelf mee met Alanis Morissette, maar ze waren wel blij hoor. Het bracht hen over de hele wereld. En ze konden daar ook een aantal songs gaan testen voor een plaat die er zou aankomen. Een legendarische plaat wisten ze nog niet op dat moment. Natuurlijk Oké Computer Songs gingen ze testen in het voorprogramma van Alanis Morissette. En zo belanden ze trouwens ook op Torhout Werchter in 1996. En daar speelden ze een vroege lange versie trouwens van Paranoid Android. Maar er was op Werchter toen ook het Creep Incident. Het Creep Incident was het volgende. Ongeveer anderhalve minuut ver in een grootste hit Creep op dat moment. Hè, droeg frontman Tom York de band op om te stoppen met spelen. Hij zei droogjes tegen het publiek in Werchter: dit is boring. Waarna ze meteen overgingen naar een andere song, Just. Voilà, dus echt gebeurd in 1996. Dus vandaag in New York begonnen ze aan het Amerikaanse deel van de tour in het voorprogramma van Alanis Morissette om een aantal songs uit te proberen van Oké Computer. En ik heb gekozen voor een song die ze ook die avonden hebben geprobeerd, namelijk No Surprises.
1: De zomer van Willy.

0: Whispering Sounds and the Talker. In het najaar gaan we naar de Dolomieten, Willy Escape. Heb je nog twijfels, kijk zeker ook op willy.radio, want daar vind je alle details. Dus echt van bijna uur tot uur wat er allemaal te doen is en wat er voor jou allemaal moet geregeld. Het is echt de moeite om mee te gaan.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht.

0: Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Shh, luister.
4: Hey, kom op.
3: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Living Color om 10:01. Sans, die geven nog 1 concert dit jaar op Belgische bodem. En dat doen ze bij Willy. Volgende week, jawel. De 20e dan, donderdagavond, gratis in de tuin van M. Leuven. Dus kom kijken en profiteren van een gratis, ongetwijfeld geweldig concert om onze zomer daar in Leuven af te sluiten. Volgende week, donderdag dus, 20 augustus zal dat zijn. Dit is Sans, Surfing.

www. Surfing van Sons. Alright, augustus nummer 12 zijn we. En er is iemand jarig, niet zomaar iemand. Het is de frontman van Dire Straits, Mark Knopfler, die vandaag 77 wordt. Voor hij muzikant was, was hij journalist en docent. En dan is hij toch beginnen spelen. Hij is van nature linkshandig, maar speelt op rechtshandige gitaren. En daar dankt hij zo wel een beetje zijn unieke stijl aan. Zijn iconische fingerpicking techniek ontstond trouwens uit noodzaak. Toen hij bij een kameraad verbleef, was de enige beschikbare gitaar daar een goedkope gitaar met een kromme hals, waarop niet met een plectrum te spelen viel. Hij moest wel met zijn vingers stokkelen om er een fatsoenlijk geluid uit te krijgen. En omschrijft dit zelf als het moment waarop hij zijn eigen geluid vond. Trouwens, hij heeft ook nog een passie buiten de muziek, namelijk racen met klassieke auto's. Hij is een fanaat verzamelaar en coureur van historische auto's. Hij heeft onder andere een Austin Healey 100 uit 1954 en een legendarische Maserati 300S. Maar ook nog grappig om te vermelden is dit. In 2001, lang geleden dus, ontdekten een aantal paleontologen in Madagaskar een kleine vleesetende dinosaurus. En het team dat hem ontdekt had, was de hele tijd naar Dire Straits aan het luisteren. Daarom noemen ze de soort een Masiarcasaurus knofleri. Voilà. Serieuze eer voor Mark Knopfler. Vandaag 77 jaar. Willy. Really?

0: Er was een videoclip voor deze Glory Days van Bruce Springsteen. Zo was dat in de jaren 80 natuurlijk. En in die clip zag je zijn vrouw van toen, Julianne Phillips, maar ook zijn toekomstige vrouw, Patty Sklialfa. En Patty kreeg veel meer tijd in die videoclip. Oh, er moet al een bitch fight geweest zijn toen, vermoed ik. Bruce Springsteen en Glory Days. Ik besef sinds kort dat ik ouder ben dan Thomas.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
3: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
4: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
5: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa. Het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Klinkt mega internationaal. Komt gewoon uit Neer-Oeteren, Limburg. Met alle respect voor Neer-Oeteren, uiteraard. Schmoed en Love Games. Oké, vandaag moet je niet naar Leuven. Allee, je mag naar de stad als je dat wil natuurlijk. Maar niet naar ons terras, want op woensdag weet je, zijn we daar gesloten. Maar morgen is het weer echt supergezelligheid de hele dag. En ook nog s'avonds met onze documentaire filmvoorstelling daar. Overdag maken Sien en Roos radio daar. Roos morgen tussen 3 en 6. Zij heeft de Waalse band Girls in Hawaii te gast. En morgen bij Sien rond 12:15 komt een van de broers Corvi langs met zijn eigen solo-project Lenny rond 12:15 morgen bij Sien te zien en te horen op ons terras.
1: Het is zomer van Willy. Live music matters.

frontman van Supergrass, Gaz Coombs, was 19 jaar toen hij dit schreef. We run green, keep our teeth nice and clean. All right. Ik ga het hier ook clean maken, want er komen twee dames hier in de studio werken vandaag. Sien en Roos. En zometeen tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Dat doe je via de app van Willy, want via een ander zender zou een beetje raar zijn natuurlijk. En zometeen kan je alvast stemmen op de eerste songs die klaarstaan voor na 10 uur. Wordt een keuze tussen Depeche Mode, Just Can't Get Enough en Down Down van Status Quo. Stem maar via de app. Tot morgen. Yo.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop, dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. En op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en dan niet voor hun goksite. Professor sportmanager Bram Constant.
3: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is, ook van die industrie, die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
2: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt, zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Het is erg druk op de spoeddiensten aan de kust. Het aantal patiënten ligt er overal zo'n 10% hoger dan vorige zomer. En ook de mug en ambulances moesten vaker uitrukken. Het gaat om bijna 30% meer tussenkomsten dan vorige zomer. Komt door de extreme hitte. Daardoor komen er een pak meer mensen naar de kust. De ziekenhuizen zien dan veel gevallen van uitdroging en alcoholintoxicatie. Oekraïne heeft een vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Dat zegt Oekraïns president Zelensky in een videoboodschap. Met het plan wil hij dat de VS de vredesonderhandelingen weer opstart, want die krijgen door de oorlog in het Midden-Oosten minder aandacht. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon en dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een speld horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De Zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Mannekes, Bompie, deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
2: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch. Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Zeg de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
14: Oei, wat doet hij er zo op?
13: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
14: Ja, en?
13: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is
16: de Vos Lemmes.
17: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
18: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
17: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
1: Van 10 tot 11
0: kies je de muziek zelf.
1: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Gokbedrijven maken toch nog reclame, ondanks het verbod daarop. Dat schrijft de Standaard. Ze richten dan een nieuwssite op met bijna dezelfde naam en logo. Daarop delen ze dan sportnieuws. Op die manier maken ze dan zogezegd reclame voor hun nieuwssite en niet voor hun goksite. Professor Sportmanagement Bram Constant.
3: Met één tussenstap via dat vermeende nieuwsplatform kun je de consument dan toch bij de eigenlijke kansspelwebsite krijgen waar dat ze dan toch nog kunnen inzetten. Ja, de wetgever is met een verbod op gokreclame gekomen omdat we merken dat reclame de motor is ook van die industrie die toch voor een stukje teert op verslaving als verdienmodel.
2: De kansspelcommissie wil nu dat de wet aangepast wordt zodat zo'n achterpoortjes niet meer gebruikt kunnen worden. Duitsland moet op zoek naar een structurele oplossing nu de Rijn zo goed als onbevaarbaar wordt door de extreme droogte. Het land nam al noodmaatregelen. Zo mogen vrachtwagens nu ook op zondag rijden, terwijl dat normaal verboden is. Maar dat is niet voldoende en extra goederentreinen zijn geen optie, want het Duitse spoornetwerk zit al overvol. Duitsland moet dan mogelijk de rivierbodem verder uitdiepen of reservoirs aanleggen. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt Van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag. Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt straks gezwommen. Siri van der Linde haalt het niet. Ze werd pas 33ste in de reekse. En bij de mannen is Noah de Schrijver uitgeschakeld in 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas achtste. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 33 graden. Ook morgen en vrijdag volop zon, dan wordt het tot 35 graden. Tijdens het weekend iets koeler met kans op regen en onweersbuien.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
1: Music matters. Music matters. Willy.
4: Een beetje snow, hey ho. Waarom niet? Goedemorgen en welkom. Red Hot Chili.

Goedemorgen, het is woensdag 12 augustus. Vandaag ben ik er voor jou tussen nu en 3 uur vanuit Vilvoorde. We onderbreken onze live in Leuven altijd op woensdag. En 12 augustus is ook de internationale dag van de jeugd. Specifiek de jeugd tussen 15 en 24. Dat zijn dus voornamelijk degenen die ook voor de jongere jeugd zorgen op dit moment op de zomerkampen. Eindeloze dank aan die jeugd. Want dat is toch een karwei, zeker in die hitte. Allee, allee!

Please Not There van de Zombies. Renate laat weten. Geniet ervan, zien, dagje in de airco. Wel, ik moet zeggen dat ik met mijn jeans en t-shirt dus zelfs wat fris heb hier. Zo is toch altijd iets, hè. En Hans geniet dan weer van Willy in zijn vakantiehuis in Kroatië. En zo hebben we allemaal ons verschillend plekje naast de radio, hè. Maar de muziek verbindt ons. Dit is The Offspring. Come out and play.

0: Avicii natuurlijk, Friday I'm in Love. Music matters altijd. En live music matters extra hard deze zomer. Zometeen hoor je nog eens een live nummer dat gisteren bij ons werd gespeeld.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.

25 over 11. Zo meteen terugblik naar een van de afgelopen live sessies bij ons. Eerst Yard Act, jonge band uit Leeds. Ze staan op 2 oktober in onze AB in Brussel. Dit is New Beginning.

Mando Diao, Dance with Somebody. Gisteren speelde Blue Eye bij ons twee nummers live. Dat was dat in Leuven. Goeie voorbereiding voor hun show op Pukkelpop volgende week zondag. Het is hun laatste optreden in ons land dit jaar, want ze bereiden zich daarna voor op een albumrelease en de tour volgend voorjaar. Dit is hoe Sober bij ons klonk. Prachtige samenzang.

Royal Blood, Mountains at Midnight. Gisteren vertelde ik nog over de 24/7 klachtenlijn die Queens of the Stone Age heeft geopend. Het is effectief een telefoonlijn waar je naar kan bellen met klachten, bezonjes, frustraties, verzuchtingen. Maar ondertussen heeft Josh Homme zelf ook iets waar hij mee zit, want de band hangt een boete van $10.000 boven het hoofd omdat ze backstage gerookt hebben tijdens hun tournee in Detroit. En dat mocht daar niet. Zijn frustratie is dus nergens meer een plek vinden om gewoon rustig een sigaretje te kunnen roken. Zeker bellen naar je eigen lijn, Josh. Het is Easy

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Shh, luister.
3: Mama.
2: De natuur ontwaakt.
3: Oeh.
2: En daar,
3: mama,
2: hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
7: De zomer van wie?

Warhouse. The Good Lie. In juli deed hij nog iets heel bijzonders. Een paar intieme optredens met zijn oude schoolvriend en klassieke virtuoos Julien Libert op piano. Misschien ken je hem wel. Een fantastische pianist. En ze hebben blijkbaar samen op school gezeten. Dus Maarten van Warhouse en Julien Libert. Ik heb het helaas niet gezien. Ik had het eigenlijk wel graag gezien.

Soms vraagt de mens zich af hoe je aan Willy Gadgets moet geraken wel. Ik heb de oplossing meedoen met de M-quiz. 3 vragen beantwoorden en dan kan je 3 keer iets winnen van Willy. Stickers, een toadbag, een Willy Marcelleke. Wil je meespelen over 20 minuutjes? Stuur dan nu M-quiz in de app.

White Lies, Trouble in America. Deze heb ik nog voor het nieuws van 12. Old Man van Neil Young. En straks speel ik heel graag met één luisteraar. De M-quiz. Wil je meedoen? Jouw kans nu om M-quiz te sturen in de app.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. Heel wat mensen zijn op de valreep nog op zoek naar een eclipsbril om vanavond naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Op verschillende plekken was het vanmorgen vroeg al aanschuiven, zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
6: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... ik word ervoor gestopt. We zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
7: Ik ga dat niet meer meemaken de volgende, hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
5: De zonsverduistering vanavond begint om 18:07. Kijk er zeker niet naar zonder zo'n eclipsbril. Anders kunnen je ogen permanent beschadigd raken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist en vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
8: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratie die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
5: De Europese Unie wil met die regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij om Colombia te helpen na de zware aardbeving daar eergisteren. Reddingswerkers zoeken er nog altijd naar mensen onder het puin. Al meer dan 250 mensen kwamen om het leven. Er is ook enorm veel schade. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Roos van Otterdijk naar de halve finale van de 50 meter rugslag. Ze werd vierde in haar reeks. Vanavond zwemt van Otterdijk ook al de finale van de 50 meter vlinderslag.
9: Het was gewoon een goede race, goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden, ooit gedaan. Echt goed gezwommen, een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
5: Sarah Dumont staat dan weer in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Ze werd vijfde van alle zwemsters die naar de halve finale mogen. Die wordt vanavond gezwommen. Siri van der Linde haalde het niet. Ze werd pas 33ste in de reeks. En bij de mannen grijpt Noah de Schrijver naast de halve finale van de 200 meter schoolslag. In zijn reeks finishte hij pas als achtste. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
1: Live music matters.

Mustang 2 van Blur. Yeah, yeah. Goedemiddag, welkom bij Willy. Yeah, yeah. Tijdens de lunch serveer ik je zeker nog Jeff Buckley. Yeah, yeah. Foo Fighters. En live muziek van King Hey komt er ook nog aan. Beginnen doe ik zo meteen met de M-quiz. 1 luisteraar, 3 vragen, 3 Willy gadgets. Dat is het recept.

0: Adele, Swimming Pool. Dance the way I feel. 12 over 12, dat lijkt me een perfect uur voor dit.
1: De M-quiz.
0: De M-quiz vandaag met Daan. Goedemiddag, Daan.
2: Hallo, dag Sien.
0: Ik zeg wel met Daan, maar jullie zijn eigenlijk met meer, want jullie zitten in de wagen, hè?
2: Ja, precies. We zijn op terugweg van vakantie van de Middellandse Zee. Dus mijn vrouw en mijn twee kinderen zitten ook in de wagen.
0: Oké, dan kunnen die straks helpen, hè?
2: Ik hoop het.
0: En hoe is het gevoel? Hebben jullie spijt dat jullie terug naar huis moeten keren?
2: Oh ja, altijd met gewenkte gevoelens. Het is altijd leuk op vakantie, maar ja, als het erop zit, dan ga ik terug naar huis. En dat is ook niet slecht, want mooie herinneringen neem ik altijd mee.
0: Dat is prachtig gezegd, Daan. Is het druk op de weg of valt het mee?
2: Valt goed mee. We zitten bijna in Lyon, dus ik denk 200 kilometer van het zo, maar het valt heel goed mee. Dus,
0: ah ja, oké. Okay,
2: maar...
0: Lyon, dat is natuurlijk nog wel een eindje, hè? Dat is nog even te gaan.
2: Ja,
0: ja. Daan en Co, jullie gaan 3 vragen krijgen. En dat kan 3 verschillende Willy gadgets opleveren. Te beginnen met Willy stickers. Daarna gaan we voor een Willy totebag. En dan uiteindelijk een Willy Marcelleke. Maar jullie zijn met z'n 4, dus dat zou moeten lukken. Mag ik beginnen met de eerste vraag?
2: Ja, heel graag. Laat maar voor.
0: Oké. De eerste vraag. Van welke band is dit nummer?
3: Our house in the middle of our street.
0: Oh, ik hoorde jou al iets zeggen, Daan. Je hebt het al herkend.
2: Ja, dat is Madness.
0: Zeer zeker. De Willy stickers zijn al binnen. We spelen nu voor een Willy totebag. Daan, in welk populair bordspel moet je zoveel mogelijk straten kopen om daarna huizen en hotels op te plaatsen?
2: Dat is Monopoly.
0: Absoluut. Ik stop de stickers alvast in de totebag. En we gaan nog voor het William Marcelleke. Daar zal dat wel voor gevochten moeten worden natuurlijk, want ik heb er maar eentje. Hoe heet het populaire Japanse drankje gemaakt van groen poeder?
2: Matcha.
0: Absoluut. Dat was te gemakkelijk, hè, voor jullie 4 samen.
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Maar dat mag ook is. Dan kunnen jullie al beginnen dromen van al die Willy gadgets op terugweg naar huis. Ik wens jullie nog een fijne reis en tot de volgende.
2: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Onderweg naar jullie house, voilà, dan past dit nummer daar perfect bij. Our House van Madness. Dag Daan en Co.
2: Dag.

0: Fighters, Asking for a Friend. Zometeen Jeff Buckley bij Willy.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Grace van Jeff Buckley. Bijna 12:30. Ik hoop natuurlijk dat je zoveel mogelijk naar de radio luistert. Maar ik ga eerlijk zijn, ik luister zelf ook wel soms eens een podcast op Spotify. Ze hebben nu iets nieuws. Iets nieuws, een podcast te luisteren. Spotify heeft iets nieuws. Vertel het zo meteen.

I Can Get No Satisfaction van The Rolling Stones. Ik zei het daarnet, ik durf al wel eens naar een podcast te luisteren via Spotify. Maar dan moet je natuurlijk ook vaak van die reclameboodschappen doorstaan die dan in die podcast zelf zitten. Niet voor de podcast, maar er echt in van die verwerkte boodschappen. Ja, dat is natuurlijk zo. Hè. Je moet veel reclame luisteren, dag in, dag uit. Dat is natuurlijk ook waardoor wij kunnen bestaan. Maar goed, Spotify gaat nu wel een knop testen waardoor je de reclame in de podcast kan doorspoelen. Als je een betalend abonnement hebt, uiteraard. Ah ja,

0: Werchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. Soundtrack. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
7: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
8: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
9: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
7: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
10: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
7: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
11: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: deze ga je fantastisch vinden.
13: Denk je?
12: Vrijdag en zaterdag.
13: Ja?
12: Is het nee?
13: Is het nee?
12: Tegen BTW.
14: Is het nee tegen BTW?
12: Allee, gast.
14: Dat is fantastisch.
12: Zie je wel?
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
17: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
18: Voorwaarden op colruy.be.
19: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1+.

let you know. In excess. You wanna my kind. Need you tonight. We herinneren ons nu natuurlijk vooral de toch redelijk succesvolle prestatie van onze Rode Duivels op het afgelopen WK. Maar ik weet niet of je het nog weet, in 2024 dan waren de gemoederen iets minder goedgezind na ja, toch wel de teleurstellende EK-campagne van onze Duivels toen. En dat is wanneer King Hey dacht, wij moeten daar een nummer over schrijven. Een nummer dat ook Soccer heet. Een redelijk cynische song over het vallen en het opstaan van voetbalhelden. Ze kwamen dat gisteren bij ons live spelen in Leuven. King Hey, ex-belofte... van vorig jaar in de maand april, als ik me niet vergis. Dit waren ze live.

Lay It Down. Street of Dreams is de nieuwe single van U2. Is ook de voorloper van een nieuw album. Verschijnt later dit jaar. Wellicht 25 september of misschien 2 oktober. Ja, die 25 september is natuurlijk zeer symbolisch, want dan is het exact 50 jaar geleden dat de bandleden van U2 elkaar voor het eerst ontmoeten. Dus dat zou wel een logische datum zijn voor het nieuwe album. We horen het ongetwijfeld snel. Dit is U2, Street of Dreams.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Het is in verschillende winkels aanschuiven voor de laatste eclipsbrillen. Heel wat mensen zoeken er op de valreep nog voor de zonsverduistering vanavond. Zoals aan een apotheek in Wetteren in Oost-Vlaanderen. Die had nog 10.000 brillen in de aanbieding. Deze mensen wilden er nog snel eentje bemachtigen.
3: We zijn vrij jonge kindjes. Ja, eigenlijk begon zo'n besef meer en meer te groeien van dat gaat niet vaak meer gebeuren. En we zouden eigenlijk wel snel moeten... we zouden dat eigenlijk wel een keer moeten kunnen tonen als kinderen.
4: Ik kan dat niet meer meemaken de volgende. Hè. Wanneer is het? Binnen 80 jaar. Wel een keer lezen wat er juist gaat gebeuren. Ik denk dat het de maan is die tussen de twee schuift.
2: De zonsverduistering vanavond begint om 18 over 7. Belfius kampt met een technische storing. Onze redactie krijgt verschillende meldingen binnen van klanten die niet meer kunnen inloggen via de app of de website. Ze krijgen een foutmelding. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. Die nieuwe Europese regels werden eerder al beslist. Vandaag treden ze ook in werking. Maar volgens ondernemersorganisatie Unizo zorgen de regels vooral voor kopzorgen bij bedrijven. Joran Keulenbroek.
5: De uitwerking is niet zo oké. Ondernemers moeten zich bij de verschillende lidstaten registreren, zodat de lidstaten kunnen zien hoeveel dat ze juist qua verpakking uitsturen en wat er allemaal juist in zit. En dat is gewoon zowel administratief als financieel een heel groot probleem. Die registratiekosten die kan voor KMO's al snel ettelijke honderden euro's bedragen.
2: De Europese Unie wil met de regels de hoeveelheid verpakkingsafval terugdringen. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponnet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
6: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was het in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
2: De halve finale is voor morgen. Op het EK zwemmen staat Roos van Otterdijk in de halve finale van de 50 meter rugslag. Die zwemt ze vanavond. Maar eerst is er de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze kijkt er naar uit.
7: Het was gewoon een goede race. Goede ochtendsessie. Ook weer bij mijn beste tijden. Ooit gedaan. Echt goed gezwommen. Een paar kleine details die beter kunnen. Maar dat is ook gewoon fijn dat je dan kan groeien in elke race opnieuw. Dus kijk gewoon uit naar vanavond.
2: Sarah Dumont zwemt vanavond dan weer de halve finale van de 200 meter vrije slag. Vanmiddag volop zon bij maxima tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselen bewolkt met af en toe regen of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
2: Vanuit onze Willy-studio in Vilvoorde.

My Generation van The Who, 6 over 1. Hallo, kus Willys. Welkom op deze woensdag 12 augustus. Ik weet niet of er jarigen zijn onder de luisteraars. In elk geval wordt mijn grootmoeder, die ik nog heb, 92 vandaag. Ik kan er wel iets heel bijzonders over vertellen, over haar relatie met Willy zo meteen.

een van de nieuwe editors. The Rush. Er hebben zich voorlopig geen andere jarige Willys gemeld. Dat is goed, want dan kan alle aandacht naar mijn 92-jarige oma gaan. Kans is klein dat ze het hoort. Kans is groot dat ze wel kijkt via de webcam, maar ze luistert dan niet naar wat ik zeg, want ze vindt haar eigen muziek toffer. Ja, kijk, dat mag allemaal als je die gezegende leeftijd hebt bereikt. Alhoewel ik denk dat ze Nick Cave toch echt wel zou appreciëren.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Boek snel de allerlaatste tickets op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
9: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
8: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen. Music.
10: Ik krijg een vraagje van luisteraar Charlotte binnen via de app. Schud ons eens goed wakker zien. Ik heb iets nodig dat klettert. Ah, wel, too many puppies zie ik staan. Zo meteen. Dat is al goed, hè. Dit is eerst Triggerfinger.

Stars. Morrissey heeft weer een Morrissey gedaan. Hij heeft zijn concerten in Las Vegas geannuleerd vanwege onvoorziene logistieke problemen. En de zomer, begin herfst, zou hij opnieuw beginnen spelen in het voorprogramma van Tool ook. Wie weet, hè? Maar het is vooral belangrijk natuurlijk dat hij die 31ste naar Vorst komt om met ons nieuwjaar te vieren.

Ik vind die laatste 30 seconden van dit nummer, ja, ik vind het toch goed hoor. My Body Isn't Ready van Somber, nieuwe single. Heel veel mensen zijn benieuwd naar Somber, hè? Pukkelpop. Nog steeds piepjonge zanger, 21. De druk om te presteren is toch groot, denk ik, op die mainstage. Ik keek even naar de timetable en ik zag op de mainstage alleen maar Kids With Buns als Belgische band staan. Toch ook? Straf. Allee, Charlotte, deze is voor jou. Je wou iets harders, dus voilà. Too Many Puppies.

0: Primus and Too Many Puppies. Primus staat ook op het Dynamo Metal Fest 14, 15 en 16 augustus in Eindhoven. Dus vanaf overmorgen Dynamo Metal Fest.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Mannekes.
6: Bompi.
5: Deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja.
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
10: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
11: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
14: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

Stereophonics, maybe tomorrow. 14:15 is het ondertussen. Als ik naar morgen kijk, ja, dan ben ik wel uiterst opgewonden eigenlijk voor alles wat er komen zal. Om 12:45 Lenny, dus het solo-project van Lennart Korevits van Compact Disc Dummies, heeft ondertussen twee super toffe singles. En dan om 15:45 Girls in Hawaii. Zij zijn ook terug bezig met nieuwe muziek uit te brengen. Komen ook live spelen. En dan s'avonds die DJ-set natuurlijk van Marcel van Tilt, gevolgd door de Movie Night Hip Hop Minute. Allerlaatste tickets zijn daar nu voor beschikbaar via willy.radio.

Shine a Light van Paolo Nutini. Dat brengt mij naadloos bij de tip waar je iets mee bent vandaag. Ik zie dat er zoveel mensen nog echt naarstig en zenuwachtig op zoek zijn naar een eclipsbrilletje. Maar beseffen jullie dat daar een uur duurt? Toch zeker een uur. Ik daag u uit om daar een uur geconcentreerd naar te kijken. Dat is de hele tijd hetzelfde, hè? Je kunt uw brilletje echt toch wel eens doorgeven, hè? Enfin, dat is mijn tip. Deel het brilletje. En dan wegkijken natuurlijk, hè, als je het brilletje niet aan hebt. Ja, voilà. Dit is Aerosmith.

0: Ideatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Belfius kampt met een technische storing. Klanten kunnen niet inloggen via de app of de website. Ook bij sommige andere mensen werkt de bankkaart niet en loopt het mis bij betalingen. Belfius laat weten dat ze het probleem onderzoeken. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man om het leven gekomen toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man kwam gekneld te zitten onder zijn auto toen de krik wegsloeg en hij eronder lag. Zijn vrouw vond hem terug en belde de hulpdiensten, maar de man overleed ter plaatse. Op het EK Atletiek in Birmingham gaat Helena Ponet naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd in totaal.
7: Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Ik heb goed gecontroleerd kunnen lopen. Toen was om in de tweede bocht vooral wat te beginnen duwen, zodat ik het goed kon doortrekken naar de finish. En dat is wel gelukt. Dus ik ben wel tevreden van de wedstrijd.
6: De halve finale is voor morgen. Op de 200 meter is Delphine Nkansa vierde geëindigd in haar reeks. Ze komt amper 200ste tekort voor een plek in de halve finales. Later deze week komt ze wel nog in actie op de 4x100 meter met de Belgian Rockets. Vanmiddag volop zon bij maximaal tot 32 graden. Ook morgen en vrijdag krijgen we meer van hetzelfde en halen we zelfs tot 35 graden. Tijdens het weekend wisselend bewolkt met af en toe regen- of onweersbuien. Zaterdag wordt nog een graad of 30. Zondag is dat zo'n 25 graden.
5: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Sien Wijnands.
8: En begin ik met een van die zomerhits van enkele jaren geleden. Plain Bread van de Beaches.

The Beaches, Blame Brad. Goedemiddag, woensdag 12 augustus. Ik zorg nog voor de muziek het komende uur. Daarna neemt Roos van Akker het over hier vanuit Vilvoorde. Je mag ondertussen altijd laten weten of je dan naar die eclipse gaat kijken of niet. Ik heb nu pas het gevoel dat ik aan het beseffen ben dat ik iets unieks ga missen als ik niet kijk vanavond. Alsof het de headliner van Werchter is die je niet mag missen. Vanavond, eclipse. Benieuwd wat er op zijn rider staat. Dit is Buffalo Tom, Taillights Fate.

0: Dimanche Tout van Wet Leg. Morgenavond is onze afterwork voor één keer geen concert, maar wel een film. A Hip Hop Minute, zo heet die film. Marcel van Tilt komt die film inleiden, doet ook een Q&A, speelt ook een DJ-set en jij kan daar nog bij zijn als je snel bent, want de plekjes zijn bijna allemaal uitverkocht. Het is te zeggen, het is gratis, maar je moet je wel inschrijven via willy.radio als je nog wil komen morgenavond in een zaal met airco, niet onbelangrijk, in M-Leuven. A Hip Hop Minute, dus over die beginjaren van de hip-hop, waar onder andere Curtis Blow deel van uitmaakte. In juni 1980 werd het nummer The Breaks als single uitgebracht. En het was ook het eerste hip-hop nummer dat een gouden plaat kreeg. Dit nummer.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.

84 keer. Zo vaak zit het woord break in dit nummer. Ik heb dat niet zelf geteld. Het internet was mij voor. Curtis Blow met The Breaks, een van de eerste hip-hop nummers uit de jaren 80. En we gaan naar Muse en Starlight.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Misschien heb je al wel eens geprobeerd om deze tekst te begrijpen. Het is niet per se de bedoeling. De titel komt gewoon van een funkband waar Talking Heads naar waren gaan kijken. Ergens op Madison Square Garden. En de zanger van die funkband die riep Burn Down the House. En voilà, een nieuwe single was geboren. Vonden ze een leuke zin. Het nummer gaat ondertussen al 43 jaar mee. Ongelooflijk. We gaan naar een van de eerste singles van The Last Dinner Party, Sinner.

terug naar keks als de rook om je hoofd is verdwenen. Serge laat weten dat Rick de Leeuw morgen met zijn band op de Paulusfeesten staat in Oostende. Ja, Rick de Leeuw op een podium, dat is echt altijd goed om te zien. Maar stel dat je in de buurt van Leuven bent, kan je ook komen kijken naar Girls in Hawaii om 4:15. Eldorado is hun eerste album sinds 2017. En zo heet deze nieuwe single.

Tommy vraagt nog, Sine, ben je voorbereid op een interview in het Frans met Girls in Hawaii? Ah, dat is Roos. Dat is Roos die het interview doet. Ik mag 's morgens Lenny Lenny lekker in het Nederlands interviewen.

0: zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: One I Love van R.E.M. Lieselot stuurt toch een problematisch bericht. Zien, ik zit om onverklaarbare redenen met Marco Borsato in mijn hoofd. Kan jij niks draaien om dat uit mijn hoofd te krijgen? Ik denk dat R.E.M. al zeker een goed begin was, Lieselot.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: En ondertussen zullen Roos van Akker en ik ook nog eventjes babbelen en dan zo meteen nog wat liedjes en dan zal Lieselot wel Marco Borsato uit haar hoofd krijgen.
2: Ik hoop het.
0: Ja, ik denk het wel.
2: Welk liedje is het van Marco?
0: Dat ga ik niet vragen, want dan ga ik er ook mee in mijn hoofd zitten.
2: Vandaag!
0: Ja. Oh, Roos, sorry, nee, sorry. Kapot. Je hebt het kapot gemaakt. Roos, heb jij een eclipsebrilletje?
3: Nee.
0: Maar ik ook niet. Ik ben daar ook pas...
2: Dus die gaan we moeten missen.
0: Ik ben er gisteravond pas aan beginnen denken, omdat iedereen zo naastig en vooral zenuwachtig op zoek was naar zo'n eclipsbril. Terwijl ik denk, het duurt een uur. Je kan toch wel eens je brilletje doorgeven. Waarom ben ik de enige die daaraan denkt? Of...
2: Maar ja, iemand die dat speciaal is gaan halen, wil dat dan waarschijnlijk niet doorgeven. Ja.
0: Ja. En dat is wat er mis is in onze maatschappij, dat we niet eens meer een eclipsbrilletje willen doorgeven. Ja, maar zeg.
3: Dat is waar.
0: Ik ga dat niet durven vragen aan iemand. Ik durf sowieso al niet vaak dingen vragen aan mensen. Dus ik ga zeker geen eclipsbrilletje durven vragen.
2: Maar als je bijvoorbeeld in een gigantisch park bij jou in de buurt...
0: Ja.
2: Met een groep gaat kijken, moet dat misschien toch wel lukken.
0: Ja. Maar ik heb wel net ook opgezocht hoe kan ik zelf eentje maken. En ik kan met een cornflakesdoos en wat aluminiumfolie kan ik zo'n soort camera obscura maken. En daarom...
2: Dan zou je er beter nu aan beginnen, denk ik.
0: Ja, dat doe ik.
2: Maar hoe kijk je daar dan door?
0: Omgekeerd. Dus de zon moet dan langs achter...
2: Camera obscura.
0: Ja, in die cornflakesdoos vallen. Dus ik denk echt dat ik dat ga doen.
3: Dat is misschien een optie, inderdaad.
2: Voor al de mensen die geen brilletje hebben. Ik vind, het is een goeie.
0: Ja, hè. Ja. Dan zullen we het morgen hebben over hoe dat de eclipse was, denk ik.
2: Graag.
0: Ik ga jou eerst nog 3 uur muziek laten draaien, Roos.
2: Merci.
0: Alhoewel, ik heb nog 3 songs en dan mag je terugkomen. Is het goed?
2: Oké. Okay. Oh ja, en ik zie Siska staan.
0: Voilà. Siska, Nine Inch Nails en School is Cool. Ik heb het al verklapt. En daarna komt Roos van Akker van 3 tot 6. Tot ziens.
3: Hoi, hoi, hoi. Ja. Music matters. Music matters. Yeah. Willy.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
6: Cliënt betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Dus, maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
5: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkel band. De beslissing verwachten we straks. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man van 68 omgekomen toen hij bij hem thuis aan zijn auto aan het sleutelen was. De kreek sloeg weg, waardoor de man onder zijn auto belandde. Hij overleefde het niet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij finishte als 5e in zijn halve finale met de 16e tijd van alle deelnemers. Maar dat was niet goed genoeg. Ook Delphine Nkansa kwam net te kort voor een plek in de halve finales op de 200 meter. Ze was 200ste te traag om door te stoten. En in de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e na 3 disciplines. De 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. Vandaag staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. De rest van de dag blijft het zonnig en warm tot 32 graden. Morgen en vrijdag volop zon en tot 35 graden.
4: Live music matters.
3: De zomerfamilie. Roos van Akker.
7: Dat we er weer samen iets van gaan maken. Samen met de scene. Goedemiddag.

Ela, een goedemiddag vanuit de studio in Vilvoorde, niet vanuit Leuven. Dus doe geen moeite hè, als je ons zou willen bezig zien op ons terras. Niet omdat het zo'n hete dag is vandaag, morgen wordt het trouwens nog heter. Maar omdat op woensdag Museum M altijd gesloten is. Hè. Maar de platenbak zit overvol met goede muziek, zoals Hooverphonic.

aangezien we in de studio zitten vandaag en niet op ons terras, komen er dus geen artiesten langs, hè, om iets voor je te spelen. Maar er is zeker wel genoeg live muziek om je te laten horen. En om het helemaal goed te maken dat we niet in Leuven zitten, kun je straks ook nog cinematickets winnen. Yay!

0: een goede vettige streep wax voor je soul met Run Free. Zometeen Jamiroquai.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
1: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast. App, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
7: Live music matters. De zomer van Willy.

Je hebt er 6 jaar op moeten wachten, maar ze zijn helemaal terug sinds dit jaar. Met dat nieuwe album Reality Awaits, waar dit uitkwam. Going to Babylon van The Strokes. Ze gaan ook toeren, hè, met die nieuwe plaat. Ze komen wel jammer genoeg niet naar ons land, maar wel begin oktober naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar dat is al heel lang helemaal uitverkocht.

Begin dit jaar won hij nog een Grammy Award. Kevin Parker van Tame Impala voor zijn song End of Summer. Dit was hem met Wings of Time. Over nu naar de grappige diertjes die voor vierkante drollen zorgen. De Wombats en Let's Dance to Joy Division.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Shh, luister.
3: Hey, kom op.
2: De natuur ontwaakt.
3: Woe.
2: En daar,
3: kom op.
2: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
14: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
13: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Ik had je live muziek beloofd en het is al van dat. Vorige week maandag was Isolde Lazoen te gast op ons terras. Eind deze maand ook, 28 augustus, dan verschijnt haar nieuwe album. En dit is de titeltrack daaruit. Live van op ons terras in Embleuven. My Kind of Drama, Isolde Lazoen.

De titeltrack van haar nieuwe album My Kind of Drama van Isolde Lazoen. Dat album dat ze eind deze maand zal uitbrengen. Ze komt het ook in oktober aan je voorstellen in de Roma. En ze gaat mee op Willy Escape naar de Dolomieten.

Hopelijk heb je een eclipsbrilletje kunnen bemachtigen als je de eclips wil zien vanavond. Kort voor zonsondergang zal de maan de zon bijna helemaal bedekken. En dat is geleden van 1999. De eclips deze avond begint om 18 over 7. En om 13 over 8 is de verduistering aan haar hoogtepunt toe. En uniek is het zeker, want de volgende verduistering zal pas in 2081 zijn. En dat gaan die van de jaren 70 en 60 wij dus niet meer meemaken. Je weet wat je te doen staat.

0: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Een goedemiddag. De oom van Hamza geeft toe dat hij hem geslagen heeft, maar dat hij hem niet wou doden. Dat heeft zijn advocaat Ibrahim Okoyulu gezegd voor de raadkamer. Die moet beslissen of de man aangehouden blijft. Hamza is de jongen van 7 die vorige week stierf in Merchtem.
5: Kind betwist de kwalificatie moord, slagen en verwondingen niet. Zijn enigste wil vandaag is dat de zus en die vriendin van die zus naar huis mogen gaan. Dus hij heeft dat nooit gewild. Maar ook dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.
4: Het gaat om de moeder van Hamza en een vriendin. Zij hopen om vrij te komen met een enkelband. Die beslissing verwachten we straks. Het heeft stevig gebrand in een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Het vuur sloeg snel over op een loods ernaast en naar enkele bomen. De brandweer was er snel bij en kreeg het vuur onder controle. Ze moeten daar wel nog een hele tijd nablussen. Er vielen geen slachtoffers. Het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak kennen we nog niet. Werknemers vertellen dat het vuur vanzelf ontstond in een afvalberg. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag. En daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Live music matters.

Time to Pretend van MGMT kreeg je. Om het goed te maken dat we vandaag niet op ons terras zitten bij Museum M in Leuven, mag ik je ook gelukkig maken met wat cinematickets. Nog een klein beetje geduld. Eerst Gwen Stefani met haar No Doubt, die dit jaar ook heel wat concerten heeft gehad in de Sphere in Las Vegas.

Morgen houden wij een filmavond op ons terras in Leuven met een Belgische documentaire, een hip-hop minute, gemaakt door Pascal Garnier. Misschien ken je hem nog wel onder de naam Crucial. Hij was zelf een rapartiest. De film is het vervolg op een documentaire uit de jaren 80, waar Marcel van Tilt de interviewer was die de hip-hop scene in New York ging ontdekken. En nu, donderdag, morgen dus, kun jij het vervolg zien. Gratis en voor niks. Zowel Marcel van Tilt als Pascal Garnier die zullen erbij zijn. En er zijn nog een paar plaatsen, maar echt niet veel meer. Dus als je er graag zou willen bij zijn, in de verfrissende cinemazaal van Leuven, reserveer je plekje dan via onze site of via de app.

0: zij wat gratis Real Power van Gossip. En zometeen cinema tickets te winnen. Eerst nog Turnstile na dit.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Live music matters. This is the one from Willy.

0: duo-tickets. En namelijk 5. 5 duo-tickets heb ik voor jou om naar de cinema te mogen gaan. Op onze kosten natuurlijk. Hè. Stel dat je eens wil ontsnappen aan de hitte of de dagelijkse sleur. Dan kan daar dus voor gezorgd worden. En wel nu. Je moet deze vraag toch wel juist beantwoorden. Dan win jij zo'n duo-cinema-ticket. Hoe heet de film van Green Day die vrijdag in de bioscoop te zien zal zijn? De film gaat over een fictieve band, Analog Dogs, die op een roadtrip gaat naar Los Angeles omdat ze denken dat ze het voorprogramma van Green Day mogen verzorgen. Klinkt al goed, maar wat is de naam van de film van Green Day? Stuur het me in de app voor dus een cinema-ticket.
1: Dit is de zomer van Peter.

om die cinematickets te winnen moest je de titel weten van de film van Green Day, die vrijdag in de cinemazalen te zien zal zijn. Nimrod is de titel en dat is dus het juiste antwoord. En dat wisten Ellie uit Opwijk, Jurgen uit Ichtegem, Gert uit Hasselt, Steven uit Grimbergen en Nele uit Aalst. Veel plezier met die tickets. Je kunt ermee naar een film naar keuze. Dus zowel Nimrod vanaf vrijdag van Green Day of The Odyssey van Nolan of de nieuwe Spider-Man. Kan allemaal. Music matters. This is all

0: Buijsen van Zornik komt langs in Leuven. Vrijdag is hij bij mij te gast. Dan komt hij om 4:15 en 4:15 een live nummer voor je brengen. Zornik met It's So Unreal.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
3: Music matters, Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio. De zomer van Willy.

0: zomer van Willy. Live music matters.
1: Tijdens de zomer van Willy reizen wij elke weekdag naar een zomer uit het verleden. Vandaag is dat de zomer van 1985. Terwijl Madonna heel druk bezig was met haar debuuttournee, verschenen er in de Playboy en Penthouse naaktfoto's van haar. Die foto's waren gemaakt in 1977, maar omdat ze toen serieus bekend aan het worden was, werden ze uiteraard enkele jaren later gepubliceerd, die foto's. En toen er gevraagd werd naar haar reactie, zei Madonna, I'm not ashamed. En gelijk had ze met zo'n lijf. Op 1 september van 1985 slaagde Jean-Louis Michel en Robert Ballard erin om het wrak van de Titanic te vinden. Het schip is gezonken in 1912 en bleef zo 73 jaar lang op de zeebodem liggen. Er waren ongeveer iets meer dan 2000 mensen aan boord, waarvan 27 Belgen. Uiteindelijk overleefden 700 mensen dan toch de ramp en ook 7 Belgen. De vondst van het wrak haalde uiteraard wereldwijd alle krantenkoppen. En het muzikale hoogtepunt van 1985 was het Seaside Festival in de Pannen. Ja, toch voor ons in België. Toen de ingeplande artiest Aswad niet kwam opdagen door problemen met zijn tourbus, werd de Belgische band Arbeid Adelt ingeschakeld om te spelen. Onze eigen Marcel van Tilt, die ook de frontman is van Arbeid Adelt natuurlijk, was ook 2 maal op rij de presentator van het Seaside Festival in de Pannen.
0: Dit is de zomer van Willy.
2: Live Music Matters.

Bent van Looy en Nick Meul spelen met Das Pop en hun nieuwe bandleden op het Herbakkersfestival, nu vrijdag. Ze mogen daar in Eeklo de allereerste festivaldag afsluiten. En dit is nog eens de nieuwste van Matt Berninger, zo net voor het nieuws. De frontman van The National, helemaal solo, met Martini Me Fat Show.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
2: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dikke 2 uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
5: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999 dat we zo'n grote eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas herzienbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
4: Je gaat best hoog genoeg staan, maar de zon is op dat moment al aan het zakken. En kijk niet recht in de zon zonder bescherming, zoals een speciaal brilletje, want dat is gevaarlijk voor je ogen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
6: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
4: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius zijn opgelost. Dat laat de bank zelf weten. Klanten konden een tijd lang niet inloggen via de app of de website. Bij anderen werkte de bankkaart niet en lukte het niet om te betalen of om geld af te halen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het probleem. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan er elke dag ruim 8 miljoen vaten minder rond. Dat is de grootste verstoring ooit van het olieaanbod in de wereld. Er is nu al een tekort van zo'n 1,8 miljoen vaten per dag en daardoor stijgen de prijzen overal snel en sterk. Thibaut Nijs kan misschien toch meedoen in de Ronde van Spanje. Hij is hersteld van een infectie en kan weer voluit trainen. Dat heeft zijn vader Sven Nijs gezegd.
7: Duidelijk iets verkeerd gegeten, waardoor er toxoplasmose was opgelopen. Dat is, zoals ze zeggen, rauwe groenten of rauw vlees. Of we weten niet zeker wat, hoe of waarom. Daar is antibiotica aan te pas gekomen en dat moet eerst uit het systeem. En hij voelt nu wel dat hij terug herstelt, dat hij terug inspanningen kan leveren. Dus is het aan de ploeg en Thibaut om heel goed te gaan kijken, is het haalbaar of niet.
4: Tegen het einde van deze week weten we of Thibaut Nijs de Vuelta rijdt of niet. Vanavond blijft het zonnig en nog lang warm. Vannacht is het helder en dalen de minima tot zo'n 19 graden. Morgen schijnt de zon volop en halen we tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag halen we nog tot 30 graden. Zondag nog zo'n 25 graden.
3: Live music matters.
0: De zomerfamilie. Roos van Akker.
1: De Stones rollen nog eens voorbij met Under My Thumb. Goedemiddag. Yeah.

Under My Thumb van de Rolling Stones. Hun nieuwe album is al een tijdje een feit, hun Foreign Tongues. Ze zouden er niet meer mee gaan toeren omdat Keith Richards last heeft van artritis, waardoor hij soms moeite heeft met zijn gitaarspel, hè? En zijn vingertjes natuurlijk. Maar ja, niet meer toeren, niet meer intensief gaan toeren, de Stones. Want af en toe nog een stadionconcertje, maar niet te veel. Dat zou Keith zeker wel nog zien zitten. We houden je op de hoogte. Dit is Ila met

Frank Black is niet met zijn Pixies, maar wel helemaal solo met I Don't Want To Hurt You. Komt uit zijn album Honeycomb uit 2005. Zijn soloalbum dat hij opgenomen heeft in Nashville. Ik zeg het, het is een trend, jong. Want niet alleen Sam Bettis, maar ook Brandon Flowers. De zanger van The Killers heeft ook net een countryplaat uit die hij in Nashville heeft opgenomen.

0: Ze springt binnenkort ook op tram 8. Patti Smith en Vika's The Night. En zometeen krijg je de man die ook naar Bergfeest komt, liever in de Tessenderlo vrijdag.
1: De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Smartfoto.be. Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Dit is de zomer van Billy.

0: Nationaal.
1: Hupsa, daar gaan we weer. Het is het moment waarop we vieren dat er weer een werkdag vlot gepasseerd is. Of een vakantiedag goed gespendeerd. Dat kan ook natuurlijk, hè. Elke dag rond 5:30 trekken we samen een fles open. En uiteraard mag je zelf kiezen wat dat wordt. Een watertje, theetje, bubbels, lekker bier, een picon vin blanc. Of wat er nog in de koelkast staat. En dan gaan we klinken op een mooie avond met een toepasselijke plaat. Dus steek je glas maar in de lucht. Hef het glas op je mulen, op je bakkes. En doe mee met de Black Pumas en Colors.
0: Aperitief Nationaal.

Placebo en Every You, Every Me. Ook Kings of Leon komen met een nieuw album. Midnight Revival zal het heten. En het komt op 18 september uit. Volgens frontman Caleb Followill wordt het een terugkeer naar de honger uit hun beginjaren. Dat belooft, hè. Kings of Leon en Pyro.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
4: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
5: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Geraakte jij allemaal een stek met Frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
9: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze.
11: De Vos Lemmis.
12: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Morgen zitten we weer op ons terras bij Embleuven met heel fijne artiesten. Zoals Girls in Hawaii uit Waals-Brabant. Die komen bij mij langs. En bij Siem is Lenny Lenny. Niet te verwarren met Lenny Kravitz. Het soloproject van Leonard Gorevitz. En morgen bij Siem op ons terras in Leuven. Dit is hem met zijn tambourine. Lenny Lenny.

Jan van den Bossen staat morgen weer met je op vanaf 7 uur. En misschien tot op ons terras morgen vanaf 11 uur met Sien. En ik ben er ook weer vanaf 3 uur. Hou het nog cool vanavond. En check de eclipse, hè, als je kunt, als je een brilletje hebt. Natuurlijk.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. In Plopsa, Ardennen, in de buurt van de watervallen van Co, is een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Dat bevestigt Plopsa aan onze redactie. Het gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève, die langs het park stroomt. 3 mensen raakten gewond, 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De getroffen zone is afgesloten en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. Over een dik uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het spektakel rond 7:15. Het echte hoogtepunt volgt dan een uur later. Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania.
3: Het is een eclips van 90%. Het is reden van 1999, als we dat eclips gezien hebben. Maar de volgende zelfde soort eclips van dezelfde percentage is pas eerst zichtbaar in 2081. Dus het is nu of nooit voor veel mensen. Het is sowieso spectaculair.
2: Veel mensen gaan aan onze kust naar de zonsverduistering kijken. In Blankenbergen houdt de politie alles extra in het oog, op het strand en op de dijk. En in De Haan mogen strandbars vanavond uitzonderlijk langer drankjes verkopen. En ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
4: Een ideale uitvalsbasis. Mensen verkennen de stad hier eerst nog een beetje en trekken dan inderdaad naar dat ideale plekje om te gaan kijken naar die eclips. We hebben in de voormiddag al heel veel bussen hier zien aankomen en echt van over de hele wereld. En dan overdrijf ik dus niet, hè. Dat zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, vanuit Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook.
2: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius, die vanmiddag opdoken door een grote storing, zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar de hinder op de app en bij het online bankieren blijft aanhouden. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond de 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. En zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Really, music matters.

0: Met stralen van binnen en van buiten, je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. In Plopsa, Ardennen, aan de watervallen van Koos zijn 3 lichtgewonden gevallen toen een obus uit de Tweede Wereldoorlog ontplofte. Dat bevestigt Plopsa. Het gaat om 2 bezoekers en 1 medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de rivier de Amblève die langs het park stroomt. Die zone is afgezet en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Ontmijningsdienst Dovo probeert de obus daar nu weg te halen. De 3 verdachten van de dood van Hamza in Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf al toe dat hij Hamza geslagen heeft, maar ontkent dat hij hem wilde doden. De moeder en haar vrienden worden verdacht van schuldig verzuim. Miljoenen mensen tellen af voor de zonsverduistering van straks. In ons land begint de maan over een kwartier geleidelijk tussen de zon en de aarde te schuiven, met het hoogtepunt rond 20:15. Ook in andere landen kijken ze uit naar het fenomeen. Onder meer in het noorden van Spanje zal de zonsverduistering volledig zijn. Veel mensen zijn speciaal naar daar gereisd om alles goed te kunnen zien. Ook journaliste Louise Buquet is erbij.
3: Het is de overrompeling hier in Noord-Spanje. Hier in Burgos, Zaragoza, Mallorca, Valencia. Het zijn mensen die zijn overgevlogen vanuit de VS, Griekenland, vanuit Zuid-Korea ook. Er zijn ook trouwens eclipsvluchten ingelegd voor Vlamingen. Dat is echt wel voor de diehards.
2: De autoriteiten waarschuwen wel om extra voorzichtig te zijn. Ze zijn onder meer bang voor nieuwe bosbranden door de drukte. De problemen bij Belfius die vanmiddag opdoken door een grote storing zijn dan toch nog niet helemaal voorbij. Geld afhalen en betalen met de kaart lukt wel weer, maar er is wel nog hinder op de app en bij het online bankieren. Belfius zegt dat experts proberen om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ze weten niet hoe lang dat nog zou duren. In Colombia zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de zware aardbeving van eergisteren. Daarbij vielen zeker 240 doden en honderden gewonden. En er wordt nog gezocht naar vermisten, mogelijk enkele duizenden. Uit respect hangen alle vlaggen aan openbare gebouwen half stok, net als aan ambassades en consulaten in andere landen. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
4: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
2: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Wellicht zullen duizenden fans van Fenerbahçe hem daar welkom heten. Lukaku zou er een contract tekenen voor 1 seizoen, met een optie op een extra jaar. Hij is 33. Fenerbahçe is zijn 5e club in evenveel jaar. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten en een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus. We krijgen een heldere avond en het blijft nog lang warm. Ideaal dus voor die zonsverduistering. Vannacht liggen de minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. Zondag zo'n 25 graden.

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Really, music matters.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
3: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
4: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
2: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchten blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd tweede in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En nog goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze zwom de 5e tijd van alle halve finalisten. Ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
5: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
2: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
3: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
4: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt de bol ervoor komen.
2: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM Nieuwsjournaliste Louise Buquet.
5: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
2: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Vivi.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go.
4: Willy.
0: Willy.
4: Music Matters.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. Soundtrack. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
2: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.nl.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet ze. Ik gewoon echt de bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
4: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het, ik eigenlijk ook.
5: Geweldig, hè.
4: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op 2 lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In het teamkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgt hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden en zondag zo'n 25 graden.

De Willy Escape. Ga mee naar de Italiaanse bergen voor 5 dagen vol live muziek, comedy en geweldig veel. Oh ja, van 18 tot en met 22 oktober. Portland, Daan, Dress Like Boys, Sans en Jasper Stevelink zijn al ingecheckt. Nu jij nog. De Willy Escape is bijna helemaal uitverkocht. Bijna. Er zijn nog een paar 4-persoonskamers beschikbaar. Boek ze snel op willy.radio en ga samen op reis met de Willy DJ's en een hoop artiesten. De Willy Escape. Samen met Omnia Travel. Willy. Music matters.

0: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
1: Ik kijk er naar uit. Not.
0: In de podcast Viva 50 krijgen ze samen met hun lotgenoten vlijmscherpe clichés voorgeschoteld over die magische mijlpaal.
2: Fuck it, laat het maar komen. Echt waar.
0: Viva 50. 50 clichés over 50 worden en over hoe je nog steeds met gemak de wereld aan kan.
3: Het is niet zo. Het is absoluut niet zo.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app.

0: op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Sinds ze is begin vorig jaar woordvoerder van Trump, met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Na de zonsverduistering passeert vannacht de grootste meteorenregen langs de aarde. Mark van den Broek van Sterrenwacht Urania.
3: De aarde gaat eigenlijk de komende uren door een stofwolk vliegen van stofjes afkomstig van een komeet. En die stofjes gaan dan botsen op de dampkring. En die gaan dan een lichtstreepje veroorzaken aan de hemel. En normaal zie je dus iedere nacht gemiddeld 1, 2, 3 van de sterren per uur. Maar de komende nacht ligt dat rond de 60 per uur. En je moet dan kijken na middernacht aan de ochtendhemel. Dus om 3, 4 uur in de ochtend is eigenlijk het hoogtepunt.
2: De meteorenregen is nog zichtbaar tot ongeveer 25 augustus. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde. Kokkuit evenaarde wel haar persoonlijk record. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. En op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de teamkamp staat Dai Keita Halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.

0: De zomer van Willy.
1: Met deze week live sessies van Zornik, Lenny Lenny en Girls in Hawaii. En donderdagavond Movie Night met Marcel van Tilt. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
0: Live music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
0: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. In de VS stapt Caroline Leavitt, de woordvoerster van het Witte Huis, eind deze maand op. Dat heeft Amerikaans president Trump bekendgemaakt op zijn sociale media. Leavitt wil meer tijd doorbrengen met haar kinderen en familie. Ze is sinds begin vorig jaar woordvoerder van Trump en met haar 28 jaar de jongste ooit in die functie. Leavitt blijft wel voor Trump werken als adviseur achter de schermen. Net geen medaille voor Paulien Kokkuit op het EK Atletiek in Birmingham. Ze begon sterk aan de 400 meter horde, maar viel in de laatste rechte lijn wat stil en werd vierde.
3: Ik kan mezelf niks verwijten. Ik heb echt alles gegeven. Er zat niet meer in. Dus ja. Zelf heb ik echt naar mijn gevoel veel sterker doorgelopen dan gisteren. En toch is het dezelfde tijd. Nog altijd wel gelijkaardig aan mijn PB, maar ik dacht wel echt dat er veel meer in zat.
2: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. Hij loopt al langer rond met een blessure. Op de 110 meter horde konden Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet plaatsen voor de finale. Van Eijgen liep een nieuw persoonlijk record, maar was net niet snel genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel over een horde en ligt er dus ook uit. En in de tienkamp staat Dai Keita halfweg 16e in de totaalstand. Hij eindigde vandaag met een knappe vierde tijd op de 400 meter. Een nieuw persoonlijk record ook. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. Traditioneel de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het werd 2-1 tegen Aston Villa. Het is voor PSG al de tweede Supercup-zege op rij. Een heldere nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op